naar Mexico, Martijn. Nou, ja, echt aardig, hè? Leuk en bejagend. Echt aardig, echt aardig, echt? Omer? Nee, wat? Echt aardig, net aardig. Maar gewoon gesamen, ja, wie zul je hem kochen? Is het moezaar? Is echt niet nog gek? Maar vriend, you wanna buy cocaine? Ecstasy, cocaine? Want dan, no, thank you. Where do you come from, my friend? Want we Israël? Israël? Mastur, mastur, mastur. Ik heb het kolasnek.